0: Done because.
1: Yay! Okay!
0: Hij zit zitten te veel aan de stemmen. Hij zit, bravo!
2: Koşarak gel şimdi buraya.